mosse plekken, het verlies. Maar probeer moest nu te klaren, dat ik is. Ik probeer het te accepteren zoals het is.